0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigde die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen

0: onder wie een aantal kinderen zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media.

0: media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer... en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer... waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden... maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noordoost-Brabant.

0: MFM.
1: MFM.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer Mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, Mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoen.

0: miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou.

0: Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
5: Begint de dag met je taalskie. Het begint de dag met je las. De lobby vrolijk kikt in de bergen.

0: Lot schon Ei gekonnt.
1: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en
2: Tinus
1: in Op de Rand van Brabant. Het is de eenholotste uitzending, Tinus.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan hebben we een maand vakantie. Want de maand augustus, dan zijn we er niet, maar ik maak, zoals jullie gewend bent, sowieso dan wel mooie uurtjes. Wat we vandaag ook hebben, is een hele speciale gast. Niemand minder dan Jan van Schijndel uit Zeeland, die kan vertellen over 45 jaar kwartjesvolk. Dat is in het tweede uur. Maar het eerste uur hebben we een heel mooi programma. Tinus, je hebt hem gemaakt. Kun je er iets van vertellen?
2: Eigenlijk niet. Ja, dat een mooi programma is natuurlijk. Maar ja, daar zijn de mensen van mij gewend. Goed. En daar zit een blokje in.
1: Een blokje?
2: Ja.
1: Oh, dat heb ik nog niet ontdekt.
2: Nee, maar
1: dat maar dat ga ik daar ook wel ontdekken.
2: Ja.
1: We zijn begonnen met Hans van Zeggelen en de mensen hier in Brabant zong die. En dan gaan we naar Wout van Venrooy en die zingen over paintball. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Heb jij dat ooit gedaan?
2: Ik heb wel ooit gedaan, ja.
1: Is dat leuk?
2: Nee.
1: Iedereen krijgt blauwe plekken naar
2: de hand. Ja, maar het is een smerzooi en zo.
1: Oké.
3: Toen ik een jongske van een jaar of 9 was, speelde ik heel veel met mijn vriendjes in het bos. Een groepje groei en een als kooi die tegen waar. Door speelde oorlog mee, gesloeg er samen op los. En alle wapens die je had, waren van hout. Maar in uw fantasie zo echt als uw idool. En niemand zin er nog, zo'n spelletje is fout. Je kreeg met Sinterklaas een klappertjespistool. Gij bent de kooien,

geschoten, bang, ik ben dood. Zo groeide op en ook de tijd verandert mee. Dan hangt in het oosten het ijzeren gordijn. En tegen al wat communist is, zim en nee. Dus steeds meer wapens en geen water bij de wijn. Gevuld die wapens die zijn slaagd moeten geweerd.

0: net toen je scoot, ha misgeschoten, bang, je bent dood. Omdat vandaag de dag geen oorlogsdreiging is, worden veel wapens gesmeed of weggedon. Maar ergens is er met ons mensen toch iets mis. Ik ben toch weer eens naar die bossen toegegon. Door speulen ze nog steeds mijn klappertjes pistool. Alleen komt er nou ver wat als men dan schiet. Met een Rambo wat zijn ekker al ziet dol. Zijn het geen kinder meer, maar grote die er ziet. Gij bent de kooien, ik waar de goeie. Gij bent een dooie, ik moest jou boeien. Net weggedoken, net toen gij scoot. Ha misgeschoten, pang, gij bent dood. Pang, gij bent rood.
1: Ja, en we hebben hem volgende week ook al gedraaid. Maar ik denk, het kan deze week ook nog heel handig worden. Want het is gewoon zo. Annelieke Merks met Deze zomer is een droom.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand juli, is Arie van Roosendaal. En alle liedjes van Arie vertonen een treffende eenvoud. Een pakkende tekst met heel veel muzikaal taalgevoel geschreven. Het is een gedegen taalvirtuoos met een prachtig gevoel voor humor. En hij was altijd een zeldzaam genoegen om Arie zijn zelf gecomponeerde liedjes met zijn gitaar te horen vertolken. Heb je hem ooit live gezien?
2: Nee, dat weet ik.
1: Nee?
2: Nee, kan het zo niet zeggen.
1: Oké, okay. Daar ook iets heel puurs. Toen hij door een ernstige ziekte in de rolstoel terechtkwam, dook hij af en toe nog op bij gelegenheden waar hij vroeger furoren had gemaakt. Zo kwam hij bijvoorbeeld naar het Dialectenfestival in Lieshout om afscheid te nemen van de mensen onder wie hij zich een kwart eeuw lang zo goed had thuisgevuld. 1998, 31 oktober, stierf Arie in zijn woonplaats Eindhoven. Arie was een heel sympathieke, bescheiden man die door dik en dun gesteund werd door zijn vrouw Mia. Zij is ondertussen ook gestorven. Arie van Roosendaal, een Brabantse zanger, hem nooit te vergeten. En Tinus, je hebt wel informatie nog over dat er na zijn dood nog een cd is gemaakt?
2: Ja, het is...
1: Door Chef van Schalen?
2: Ja, de cd is niet door Chef gemaakt. Mm-hmm. Hij had nog gewoon een hele hoop liedjes op de plank liggen.
1: Okay.
2: Zijn kinderen die zijn er toen bij met Chef aangekomen.
1: Mm-hmm.
2: En Chef, ja, dat was de man van de Brabantse muziek. Dat is algemeen wel bekend.
1: Ja.
2: En toen werd Chef opgepakt om die nummers overnieuw of op te nemen. En dat heeft hij samen met Henny Korst en Lia de Haas gedaan. En toen hebben ze dus nog een, plus 15, 16 liedjes werd opgenomen. En dan, waar normaal Arie zelf gitaar zou spelen en dat soort, of tweede stem. Dat Henny Korst en Lier. Het is een heel mooie cd geworden, ja.
1: Kijk, nou,
2: dus
1: mooie
2: dat is
1: informatie.
2: Echt na de dood nog uitgekomen.
1: Nou, we gaan nou draaien Oe een eigen missen van Arie van Roosendaal.

Ja, en dan zijn we aangekomen met het bekende blokje. En er zit een beetje variatie in. Het zijn drie nummers en die gaan allemaal over de kindjes. Maar wel allerlei vormen over de kindjes. Eén dat je de kindjes los moet laten. De ander over de kindjes van de kindjes. En de ander dat je de kindjes vaders de les lezen. Maar dat gaan we wel beluisteren. Het eerste nummer is dus van Sjan van der Rijt met Loslaten.

0: wat warme neer in de strikagenda.
1: Ja, en de strikagenda, ja, het loopt wel tegen de vakantie. Dus dan hebben we niet zo heel veel berichtjes. We hebben er eigenlijk geen nou. Maar we hebben een Facebook-site van Op de Rand van Brabant. En daar zet ik eigenlijk alle berichtjes die ik tegenkom, zet ik daarop. Dus daar kunnen we gewoon zelf op uw eigen tijd gaan kijken. En dat geldt ook voor de muziekagenda. Dus in het tweede uur nou hebben we verder geen muziekagenda. Want we hebben dadelijk natuurlijk als gast Jan van Schijndel.
2: En we hebben geen berichtjes.
1: En gaat geen berichtjes. Dus ja, nou, dan is het zo. Hè. Dus gewoon op de Facebook-site kijken. Wij gaan verder met Tinus. Met het
2: lied over de grens.
1: Ja.
2: En we gaan naar Limburg, Rouwenhezen. Mijn nummer, wat ik helemaal niet van hen ken, maar een mooi nummer. De Brug.
3: Thank you.

0: Dat was Roanesse. We gaan nou naar een liedje wat we vorige week toevallig ook gedraaid hebben. Maar het past gewoon zo in komende week. En dat is de Vierdaagse van Nijmegen. Die gaat iedereen lopen. We wensen iedereen...
1: Iedereen lopen.
0: Nou, wel heel veel. Of ze niet. Gaan kijken.
1: Die gaat iedereen lopen, zeggen. Nou, alles zou heel Nederland moeten gaan lopen. Nee.
0: Ik geloof dat het 45.000 mensen zijn.
1: Ja, dat is niet iedereen.
0: Nee, dat is niet iedereen.
1: Er wonen 12, 13 miljoen mensen in Nederland.
0: Oké, maar dan gaan er wel heel veel helpen. En dan gaan we kijken. En het is toch een mooie bezigheid komende week. En Nout Bongers heeft daar dus een speciaal liedje voor geschreven. Lopen!

En dat was een heel apart nummer van niemand minder als Lia de Haas. Dus ook dat soort muziek kon ze geweldig mooi zingen. Ja, en hoe de titel zit, dat hadden al lang gehoord, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. En we gaan gewoon verder met de groep Gergedoorn en die hebben het over Heimwee.

En dan gaan we naar een liedje toe waar deze maand ook gewoon heel erg actueel is. En dat gaat over de Tour de France. En niemand minder dan de groep Oef hebben door een liedje van.

0: Ja, en ook Jan Streek, die gij een heel mooi nummer zingen. En dat is over Sander.
1: In het donker ben ik even op jouw bedje komen zitten. Het zwakke schijnsel van de straatlamp speelt precies op jouw snoet. Met een dichtgeknepen vuistje, jouw spul goed weer bewaken. Jouw blonde pieken in de war en geduimd zoals elk kind dat doet. Iets heeft mij nou hier gedreven om hier even te vertoeven. Iets van schuldgevoel of ja, misschien gewoon in een kagendag. Nou je daar zo licht zie ik dat je eigenlijk nog een kind bent. Dat nog zo pas geleden op een man ter schouwers lag.

vandaag weer veel gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Dat begon vanmorgen al. We zaten amper aan het ontbijt. Ga de snoet weer niet gewassen. En die elleboog van tafel. Klopt die mond toch niet zo vol? Was mijn volgende verwijt. Toen jij naar school ging, was ik al diep in mijn kranten weggezonken. Jij zit, dag pap. En ik zei, jongen, loop eens wel rechtop. Vanmiddag was het al niet veel beter. Gevoetbald met jouw nieuwe schoenen. En in bijzin van een vriendje stuurde ik jou dit

Ik weet dat ik geen antwoord op jouw vrouw, hè, die je meisje ooit kon stellen. Of ook Jezus toen die klein was, wat er pokken had gehad. Is koninginnensoep, pap, gemaakt van echte koninginnen? Ik zei toen, zijn ik niet zoveel, iets wat vanavond van mijn vrouw. Nou, ik zal zo in mijn ziel kijken en de les en tijd zal het passeren. De beloftes die ik deed, dan heb ik toch maar aangekloot. Door mijn werk moest ik de Efteling met een keer of zes verschuiven. Terwijl geen daagste vooral klaar stond, met twee appels en wat brood.

alsof jou nog nooit is geweest. Voor zijn werk moet pap belangrijk doen en daar is er veel bij ingeschoten. Al was die een zondag dan voor jou, als ik dat zo zeggen mag. Het zat vanavond maar te wringen en ik zeg het niet uit vrees dat jij mij straks wilt verrekken. Straks op mijn oude dag. Ik meet jou te veel met de maat die is bestemd voor grote mensen. Ik zal op mijn tong leren bijten als het naar mijn zin gaat. Maar als jij straks niet aan werk komt, verkoop ik al mijn zekerheden. Dan gaan we samen voor onszelf.

0: dans ce voyage,
1: en dan gaan we zoetjes aan het einde van het eerste uur van Op de Rand van Brabant. En zoals we al zeiden, in het tweede uur hebben we Jan van Schijndel. Die komt vertellen over 45 jaar kwartjesvolk. En we eindigen het eerste uur met een liedje van de Sjouwies, Duizend Keer.

0: veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens. Met een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht. De vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijs.

0: En de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Ja, welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met het kwartjesvolk. Ja, hoe kan het anders? Want het staat ook het teken dit uur van kwartjesvolk. Want niemand minder dan onze Jan van Schijndel is hier.
1: Nou.
0: Goeiedag, Jan.
1: Goeiedag.
0: Goeiemergen.
1: Goeiemergen, ja.
0: Nou, fijn dat je er bent.
1: Zeker.
0: En jij komt alles vertellen over 45 jaar kwartjesvolk. Nou, ik heb de taak om jou vraag te stellen. De Tien is in ieder geval gevraagd, want ja, die zegt ook, als ik dat doe, dan is dat natuurlijk ook wel een beetje raar, hè?
1: Ik weet alles.
0: Al. Maar mijn eerste vraag is, neem mijn en de luisteraars eens mee naar het moment, de dag, waar het was, wie waren erbij, hoe kwartjesvolk is ontstaan.
1: Oh, dat is toch een bekend verhaal, hè? Ja, dat is geweest volgens mij 9 oktober en een 80. En toen zijn we bij Tunis gekomen, s'avonds. Gewoon mensen uit Zeeland die muziek wilden maken. Die zijn er, hè, want Tunis was gestopt met Puff & Stuff. En die zei, ik wil toch iets gaan doen. En ons zus was erbij, mijn zus. En volgens mij was Marijke van Hal erbij.
2: Ja.
1: Piet volgens mij toen. Of die, en eens kijken, onze Tini, Henk Merks, Annelie Merks. En Intens was gewoon musiceren.
0: Gewoon bij Tines thuis, ja. Zaten jullie in de toffel.
1: We willen iets gaan doen.
0: We willen iets gaan doen.
1: Zijn al, als het mee mag doen, vind ik ook wel mooi.
0: Ja.
1: En zodoende zijn wij dan met z'n allen bij elkaar geweest. En toen zijn we gewoon maar begonnen. Hè?
0: En is toen die avond ook de naam ontstaan?
1: Nee, ik geloof niet dat we toen de naam maar nee. Nee, dat was toen een beetje later. Want de intentie was gewoon musiceren. Nooit de intentie om...
0: Gewoon samen muziek maken.
1: Ja, gewoon een vrijdagavond opbouwen. En, wat weet je dat ik nog toen? Op jou?
2: Vlashoeven.
1: En daar gingen we zitten met twee gitaartjes en een drumstelletje. Meer hadden we toen ook niet.
0: En ben je toen ook al begonnen met echt dialectliedjes?
1: Nee. In het begin was het allemaal die Engelse liedjes van Dylan en van Jim Down Turnaround. En liedjes die Annelie Kaai geschreven toen, denk ik. En iedereen mocht inbrengen wat hij wou. Hè, de laatste liedje van Bob Dylan. En dan was het een avond, een beetje bier erbij, klaar.
0: Nou, en wanneer is de eerste optreden begonnen dan?
1: Ja, toen was het zo dat... kijk, Tine zat bij scouting, onze Tine zat bij scouting. En toen was het... Kerstmis kwam eraan. Zullen we... Zijn Tieners volgens mij. Van zullen we kerstliedjes doen? Dus ja, dat werd de traditionele kerstliedjes van toen. Gingen we toch spelen. En,
0: dus dat was eigenlijk het eerste optreden van...
1: Kerstliedjes waren dat toch? Ja.
0: Ja. Ja.
1: En die hebben we toch gespeeld toen. En dat was gewoon gezellig met al die jongens. En die deden toen nog mee. Hè. Dat vonden ze toen leuk. Een gitaartje erbij. En nou ja, toen kwam volgens mij... de Tieners zat ook bij de stichting. Dus de stichting kwam toen van...
0: De stichting van?
1: Stichting
0: Jeugdbelangen.
1: Jeugdbelangen.
0: Ja.
1: En toen kwam die tijd, dat is goed, dat is al een jaar later geweest, denk ik, we hebben ook die kerstboomverbranding. Willen jullie dat ook komen doen? Ja, goed, we hebben een installatie gekregen van Puff & Stuff, dus we hadden maar microfoontjes en die werden dan opgebouwd. En dan ging ik spelen. Ja.
0: Dus daar is eigenlijk ook de eerste, dus volgend jaar, dan had ik jullie 45 jaar kerstboomverbranding.
1: Ja, dat was dat geweest doorgelopen zou zijn wel, maar dat is niet meer. Hè?
0: Kijk, dat is niet meer, dat mag niet meer.
1: Nee, je mag niet meer stoken.
0: Potverdorie nog.
1: Het klimaat is heilig.
0: Ja, dat is jammer. Ja. Nou ja, ik zijn toch dingen die ik niet wist.
1: Oké, nou, bij deze dan.
0: Nou, dankjewel. Wij gaan verder naar een...
2: Ja, naar nummer van Ger Koppens. En voor hem, Ger is een heel goede vriendin van ons. Jan en Ant die spelen zelfs... begeleiden, hoe moet je dat zeggen?
1: Wij zijn de apostelen.
2: In de apostelen. Dus de begeleidende groep. Dus dat vonden we wel toepasselijk, vond ik dat. Ook een nummer van Gert te draaien, Tussenland.

0: En een terecht applaus erbij. We zitten hier gewoon tussendoor natuurlijk ook gewoon te buurt. En Tine Scher vertelt van... ik vond het ook gewoon leuk dat het allemaal Zeelandse mensen waren.
1: Ja.
0: Die bij de groep zaten toen dat tijd.
1: Dat was peuverstuf en toen zijn we daar gestopt. En dat een paar mensen hebben helemaal verder niks meer mee gedaan. Ook, ze zijn ook nooit meer geweest om muziek te maken. Maar bijvoorbeeld Marijke, die kwam er, ging wel mee muziek maken. Maar die, toen het een beetje vorm begon te krijgen als groep, zei Marijke, ja, daar heb ik geen tijd voor, dus dat wil ik niet.
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Maar voor de rest, allemaal Zeelandse, ja.
0: Ja.
1: Oud gebleven ook.
0: En Jan, je bent begonnen dat ze in die Vlashoeven mee oefenen. Maar ik weet dat jullie nou eigenlijk altijd bij jullie doet repeteren. En vroeger al, toen jullie papa en mam, de repetities zijn op donderdag. Wanneer is dat ontstaan?
2: Ja, dat is nogal wel jochelattig hoor. Want in het begin hadden we ook niet veel instrumentjes. En de jaren zijn heel veel instrumenten bijgekomen. En in 85 bijvoorbeeld kwam er Hens bij met zijn accordeon. En Gerard kwam erbij en Ine kwam erbij. Want je krijgt toch een bepaald rollenpatroon in die groep. Hè. Het wordt wat serieuzer in het, zo zijn ideeën. Nou ja, wij wilden absoluut niet commercieel zijn. Of doorbreken. Wij willen gewoon lekker muziek maken. Gezonde commercie. En ieder had zo zijn ambities. Hè. En dus mensen gingen uit de groep. Hè. Die vonden het. Die wilden hun eigen dingen doen. En zoals Annelieke zeg maar, haar eigen weg gegaan.
0: Ja.
2: En mijn zus, ons Christine, was er in het begin ook bij. Dus die is nou ook een jaar of vier gestopt. En toen zijn wij op een gegeven moment, is toen Geert en Ine erbij gekomen. En daar hebben we zoveel jaar gedaan. En denk ik, toen die tijd zo. Dus denk dat zal eind jaren 80 geweest zijn dat we meer instrumentjes gingen krijgen. En dat hebben we toen bij men in de Zevenhuis zijn begonnen, denk ik, in de keuken.
0: En zijn toen ook een beetje meer de liedjes waar gezegd van nou, die op de cd staan van Kwartjesvolk, dat daar meer zijn vorm het is.
2: Ja, kijk, op een gegeven moment zijn we naar de volk gegaan. Hè, naar de Brabantse volksmuziek.
0: Ja.
2: En het volk was in de jaren 80, eind jaren 80 was dat, begin jaren 80 was dat hot. Dat vonden wij leuk. Tines en ik vonden dat met name leuk. Hè? Dus we gingen naar groepen kijken die we leuk vonden.
0: En daar pikte je het leukste liedje uit en dan gingen jullie zingen?
2: Ja, we gingen wij zoeken. En, en instrumenten bekijken toen. Ja, het kulk in de reek was mijn grote inspiratie.
0: Ja, dat van Tines ook, want dat hoor ik vaak van Tines.
2: Daar kwam de beste volk van de wereld.
0: Ja, daar kwam ook Gerard van Maasakkers.
2: Ja, Maasakkers kwam er ook. Die kwam ook flink op toen. Maar ja, met name ook de Schots en de Ieren kwamen daar. Kijk, en die hadden de banjo's en die hadden grote mandolines en instrumenten die we nooit gezien hadden.
0: En dat vond jij wel heel mooi.
2: Dat vond ik echt geweldig.
0: Ja, want jij bent toch wel de man van de muziekinstrumenten. Hoeveel instrumenten bespeelde jij?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee,
2: kijk, het zijn gewoon snaarinstrumenten. En als iedereen oefent, elk instrument kunnen oefenen. En als je veel oefent, dan...
0: Als je veel oefent, ja.
2: Ja, en dat doe ik. Ik hou ervan.
0: Je houdt ervan.
2: En ik heb het geluk dat ik met hun mag meespelen. Dus dan inspireert om te oefenen. Want dan moet dat liedje kennen.
0: Ja.
2: En dan klinkt het ook mooi met z'n allen.
0: Dus het dialect is ook wel in die tijd geboren van... Ja, nee, we zingen gewoon dialect. Want in eerste instantie zongen jullie Engels.
2: Ja,
0: Engelse liedjes. En dat is overgegaan. En dan is er eigenlijk van eigens overgegaan naar dialect?
2: Nee, want wij hielden van ook wel van humor. En een beetje cabaretachtige dingetjes. En gemaakt gebruik van de kwaliteiten van de mensen. Kijk, Tines kan ontzettend goed praten en elkaar arrangeren en zijn mopjes vertellen. En onze Tine kon prachtig zingen.
0: En ook teksten schrijven.
2: En teksten soorten schrijven. En in het begin was het allemaal humor. Het moest allemaal humor zijn.
0: Ja.
2: En ja, zoveel jaren later kwam ook een heel serieus nummer voorbij. En dan kwamen ze tien en, ja, bijvoorbeeld toen Herinnering, bijvoorbeeld, dat ging toen zijn moeder overleed, had hij Herinnering geschreven. Ik zeg, ja, dat is een mooi liedje, jongen, maar niet voor ons. En nou, ze tien is, dat weet ik niet. Dat is toch een keer een mooi serieus lied. Dus nu, ik denk dat mensen leuk vinden. Ik zeg, ik ben toch helemaal gek. We gaan toch niet serieus
0: lied doen. Dat is echt kei mooi,
2: ja. Ja, zo was dat toen.
1: Ja.
2: En iedereen, ik denk, we moeten proberen. Nou, goed, dat doen we maar.
0: Dus ik proef hieruit dat jullie zeker allemaal verschillend bent. En dat ieder zijn gedachten in ieder geval geuit worden. En dat erover geprot wordt. En uiteindelijk...
2: Zeker. Wij doen iedereen bij ons heeft zijn kwaliteiten. En zijn rol bij ons. En iedereen is even belangrijk. Hè?
1: Als je een nummer hebt, bijvoorbeeld Kerstmis en Pert.
0: Ja.
1: Dat wordt eigenlijk maar alleen door Jan en Tine gedaan.
0: Ja.
1: Maar in eerste instantie wouden we allerlei instrumenten erin. En ik had het idee, ik wilde zien dat er iets met twee. En ik kan heel een andere vorm van een liedje brengen. En ja, dan wordt er uren over gediscussieerd en alles geprobeerd. En dan uiteindelijk zeggen we, nou, we kiezen hiervoor.
0: Ja, minder is mooier.
1: Ja, dat kan ooit mooier zijn. Het
0: is inderdaad een heel bekend liedje van jullie. We gaan verder met het volgende liedje. Tinus, was dit er op het programma?
1: Ja, dat is eigenlijk van alles op. Abraham, dat is... Hij wordt geschreven toen iemand 50 werd of zo gewoon. Of een algemeen nummer van waar Abraham de Mosterd had. Dus dat was ook wel zoiets van, hey, dat idee is een leuk idee om een liedje over te schrijven. Dus gewoon.
0: Dan gaan we daar naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, en zoals ik net ook al zei, er wordt hier tussendoor gekletst. En dan hoorde ik net van dat ze ja, in het begin ook geld moesten hebben natuurlijk. Iets te gaan doen. En
1: in ieder geval een bier te betalen.
0: Een bier te betalen. Ja. Maar jullie hadden de eerste hadden jullie 245 gulden ingelegd.
2: 235 gulden volgens mij.
0: Ja.
2: Het bedrag kwam ook een raar bedrag eigenlijk, ja. Maar dat weet ik ook niet.
0: Want die notulen, dat is allemaal in de notulen. Want blijkbaar had Piet altijd notulen gemaakt.
2: Piet dus Zuidnaars was alles van netjes opschrijven. En terugkomen op de afspraken die gemaakt ja. hadden. Altijd netjes. Nou, ja,
0: maar Piet eigenlijk zouden jullie dat geld, als jullie heel veel verdienen, ja, zouden jullie dat geld ooit terugkrijgen.
2: Ja, ja.
0: Maar dat is nooit gebeurd.
2: Zoveel geld hebben we nooit verdiend.
1: Nooit terug.
2: En de rest is allemaal opgezopen.
0: Ja. Nou, daar kan ik me eigenlijk iets bij voorstellen. Want mijn volgende vraag is, hadden jullie ook een stamkroeg?
2: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Oh,
2: ja, en we begonnen bij, volgens mij, bij Jan van As, denk ik. Een Lutteren.
1: Ja, dat zou wel kunnen.
2: Bij Jan van As toen.
1: Nee, het is toen het Uiventje eigenlijk, hè?
2: Nee, Jan van As was
1: een. Ja, Jan van As is een toeteventje.
2: Ja, toen een brouwer.
0: Een brouwer,
1: oh ja, ja.
0: En dat is een nice tip.
1: Nee,
2: daar hebben we al optredens gedaan. Tines kende wel heel goed Cas.
0: Ja.
2: En
0: daar zijn eigenlijk de optredens begonnen.
1: Ja,
2: ja, daar zijn we. De grote optredens.
0: De eerste Brabantse avond bij de Nice Tip. Ja. Met ja, klachtjes.
2: Ja, organiseerde. Geen denk Tines toen.
1: Ja, ja, ja.
2: Geen organiseerde al die Brabantse avond.
0: Ja. En we hadden het net ook nog even over de naam Kwartjesvolk. Maar Jan, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Want jullie hadden ook nog de naam Zoei.
2: Ze hadden een verschrikkelijke naam.
0: Vertel
2: ik was toen maar een manneke. Ik keek tegen Tines zo op. Ik vond je kon goed praten. En ja, toen hadden ze met z'n allen namen. Het moest goede koop klinken. Ik zei, waarom moet goede koop klinken? Ja, dat is gewoon leuk. Dit en dat. Ik zei, maar goed, Hanse Kwartjesvolk.
1: Ja, maar dat was ook een klein beetje aan de aanleiding van de Ploegendoers. Dat waren eigenlijk zijnzelfde groep eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Of daar hebben wij het van afgekeken.
2: Ja,
1: en de Ploegendoers was wel netjeser, maar toch ook een beetje een lompendurpsnaam eigenlijk.
2: Ja, ja, maar goed.
0: Wat had jij dan voor naam in gedachten? Of weet je dat niet meer?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Ja. Zingende sterretjes.
2: Nee, maar niet zo'n degenerende naam.
0: Oké, nou.
2: Maar goed, dat is 45 jaar geleden, we hebben het over.
0: Ja. Hé, maar Jan, jij doet ook altijd alle optredens boeken. Jij bent de man van de boekingen. Klopt dat?
2: Ja, daar kwam ik vroeger en Piet altijd, maar ik moest altijd onregelmatig diensten. En ik had veel diensten, dus in het ziekenhuis toen. Dus ja, dan moest ik altijd gaan kijken naar plannen. Het was eigenlijk, nou, het is misschien handiger als ik dat ga doen. Dan kan ik precies om mijn diensten kijken of ik wel of niet kan. Dan hoef ik jullie allemaal niet te vragen. Want
0: ja.
2: Ik moest dan, ja, iedereen gevraagd. Dan kwam ik zei, nee, kan ik, moet werken. Of ik heb dienst. En toen ben ik dat gaan doen, ja.
0: En hoeveel optredens hadden ze zo een beetje in het jaar?
2: Ja, toen hadden we twee in een maand, zeg maar. En dan juli en augustus hadden we vakanties.
0: Juli en augustus is vakantie.
2: Maar, 10
0: dus je zit nu in de vakantieperiode.
2: Ja, nou ja, het is zo dat iedereen van bijna gepensioneerd is bij ons.
0: Ja, want
2: het is
0: sommigen gaan in mei al.
2: Dus alleen Gerard, die werkt nog, die is nog actief. En de rest heeft het allemaal goed. Dus nou hebben we zoiets van, ja, dan is die een mond weg met de camper. Dan is die met de camper weg. Dus we hebben nou gezegd, laten we maar gewoon ons hel leven zolang we kunnen. Gewoon daar gaan.
0: Ja, ja, gewoon daar gaan, ja. Wat is het wijdste optreden waar je ooit gehad hebt?
2: Bergen op Zoom, denk ik.
1: België?
0: België?
1: Is ook in buitenland.
0: Oh,
2: ja,
0: echt,
2: zeker.
0: Waar ben je geweest?
2: Mijn familie van Hent, inderdaad. Een bruiloft was het.
1: Ja, zoveeljarige bruiloft.
2: Zoveeljarige getrouwd en toen zijn we naar België gegaan. Dan mochten we een nacht blijven slapen. De familie was ingehoord feest. Dat was hartstikke leuk. Ja, en België, ja.
0: Bergen op Zoom. Ja, dat is nog Brabant, hè?
1: Ja,
0: maar ik denk dat jullie binnenkort ook een keer naar provincie Zeeland moeten gaan, of niet?
2: Ja, daar zijn we nog.
0: Want er is toch iets geweest vorig jaar? Waar was dat mee? Rond de kerst?
2: Rond de kerst was een grapje van de jongens van
0: een radiozender.
2: Omroep Zeeland. En die belden met hun op en die zei van, goh, ja, we hebben kerstmis in Zeeland. Dat zou ik hier graag is in de top 5, kan in de top 35 komen van ons Omroep Zeeland.
0: Ja.
2: En dan moest je weer informatie voor hebben. Dus ja, zo en zo zit het in elkaar. En, nou, prima. Dus dat liedje hebben we doorgestuurd via MP3'tje. En dan, ja, dan mochten ze wel draaien. En toen was ik een keer, belde ze hem op. En toen zei hij van, god, kunnen we tegen die tijd dan informatie hebben? Ik zei, waarom informatie heb? Ja, maar stel dat je nou in de top 35 komt, dan bellen we voor de games. Ik zei, nou, dan moeten we de juiste man hebben. Dat is mijn broer, want die had dat geschreven.
0: Ja.
2: En nou, die vond het heel mooi om te doen, hè. Om, dat ga ik niet doen, die flauwekul, zei hij. Maar in ieder geval, dat was hartstikke leuk. En dan waren we 19e volgens mij van de top, top 30 of was het. Ja.
0: Nou, super.
2: Dat was leuk, ja, was hartstikke leuk. Ja.
0: En had ook al afgesproken om door een keer naartoe te gaan?
2: Nee, joh.
1: Doen we ook niet.
2: Nee.
0: Want de volgende is natuurlijk Nieuw-Zeeland.
2: Ja, ze dan gewoon we wel.
0: Dan gaan we wel, mis
2: ouwe. Nieuw-Zeeland is al een mugen en wordt gesponsord aan vertrekken vandaag nog.
0: Nou, Tinus, weet jij het volgende liedje waar we gaan doen?
1: Ik heb nog niks klaargezet. Nee. Dus, hè. Nou, ik zou wel, we hebben er pas vier nieuwe liedjes uitgebracht.
0: Ja.
1: En die stam wordt op Spotify, dus mijn CD maken, dat is niet van deze tijd. En dat is Stier, dat is een beetje een omstreden liedje voor ons geworden. We wouden dat gewoon doen. En we hebben gevraagd aan de groep die het van is, die het oorspronkelijk uit... Het is niet van hun, maar ze hebben het oorspronkelijk uitgebracht. En dat waren de helft van de groep vonden geweldig. Die vonden het een eer dat wij dat gingen doen. En de andere paar die vonden het maar niks. En toen hebben we het toch maar gedaan. En dat is de Stier.
0: De Stier.
3: En ik ben een stier, ik stooi met de KI. Waar ik het liefste wil, dat mag ik niet. Ik wil de pil verkennen, hem koeikjes te verwennen. Maar och, ik stooi hier binnen met mijn heel geweld. Een echte koe is ik met mij nog nooit gemeld. Want elke morgen moet ik uit mijn hok. Ik moet dan even springen op een bok.

prestaties van het lekker dier. Ik wil nog weer presteren, het in het echt proberen. Ik droom al jaren van een wei, mijn echte koei. Alleen al.

0: geslacht. Al wat ik heb verloren, wordt heel diep ingevroren. Een demmenel vermogen in de diepvries lee. Logisch dat mijn nageslacht kan voeten, hè. Logisch dat mijn nageslacht kan voeten, hè.
1: Een kort nummer.
2: Oh, het is een kort nummer. Ja. Even mijn koptelefoon op. Ja, daar zijn we weer. Ik ga naar de vraag die ik hier heb. En ja, dus toch, ja, dat hoort ook bij 45 jaar kwartsvolk. Wat was jullie grootste dieptepunt?
1: Ja, dat was het verlies van onze Henk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Potverdorie, bijna 10 jaar geleden alweer.
1: Ja. Ja.
2: Ja,
1: dat
2: is...
1: was in juni, ja. Ja, dat was wel heftig, ja. Dat,
2: ja, dat is gewoon... Ja, dat voelt zo...
1: Ja, ja, ja dan... die jongen, die Henk, was echt...
2: De drummer van de band.
1: Dat was de drummer van de band. Dat was een geweldig... En die hield ons altijd scherp, hè. Want als wij met 7 man linksaf gingen, ging Henk altijd rechtsaf. Ja. Dat was die hield ons altijd scherp, hè. Ja.
2: En, Henk de jongste.
1: De jongste, die had al wilde ideeën. En... ja, dat was gewoon ook een hele enthousiaste...
2: Ja, was broer ook van Annelieke. Dus ja. Was ook een heel muzikaal gezin, kwam je uit.
1: En Henk was ook heel muzikaal.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, dat is wel een heel groot dieptepunt geweest, ja.
1: Zeker.
2: En nog. En het grootste hoogtepunt?
3: Zo.
2: Ja, nou.
1: Nou, dat is dat een fijn verretje op elkaar.
2: Ja, dat...
1: Denk je het even
2: hadden we dat toen kunnen bedenken?
1: Nee, die intentie hebben we... In het begin hadden we nooit intentie om op te trainen, ook niet. En ja, om cd's te maken ook niet. Wij zijn altijd maar gepusht door andere mensen. Hè. Ik weet nog, de kast zei, we gaan wel nimkes opnemen. En als het team was het nogal van moeten we opnemen. Dus het is gewoon leuk om te hebben.
2: Oké, dus de eerste cd's komt eigenlijk een beetje van kas uit.
1: Ja,
2: van
1: de sponsort. Wij gaan eigenlijk een heup doen.
2: Oh, en toen ben ik weer naar Henny Korsten gegaan.
1: Nee. Nee, nee, nee. Jos van den Broek.
3: In Maria.
2: Dat is de eerste CD, hoe heet je ook alweer?
1: Jos van den Broek, engineer.
2: Nee, de CD. Half uit. Ja, half ja, uit. Half uit. Dat is de allereerste CD. Ja. En die volgende, is die dan bij Henny opgenomen?
1: Toen zijn we de kerstcd's gegaan, ja. Toen zijn we
3: alle anderen zijn bij Henny's opgenomen, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Behalve de laatste liedjes.
3: Ja, de laatste liedjes niet meer, nee. Maar dat kan ook niet, Henny is overleden.
2: Nee, die is overleden. En toen ben ik weer naar Zeeland gegaan naar...
1: Pieter van Schoot,
2: ja. Dan heb ik nog het feest natuurlijk.
1: Ja.
2: Dat is bij de Nijse Tip in oktober.
1: Ja.
2: En er zijn 2 avonden.
1: We hebben 1 avond, 10 oktober is 's avonds. En de zaterdag. En dan de week erop, de 18e, een zondagmiddag.
2: Een zondagmiddag.
1: Okay, dan hebben we zondag.
2: En in principe is het voor iedereen.
1: Zeker, voor iedereen, ja.
2: Ja. Ja. Dus tegen die tijd dan krijgen we te horen...
3: Ja, eind augustus, of half augustus, zo wordt er, beginnen we echt een beetje aan de reclame en de publiciteit eraan te geven en zo. Dus
1: ja.
3: Kijk, dat moet nog allemaal uitgewerkt worden.
2: Dat moet nog uit.
3: Het is hard allemaal.
1: Het is nog geen oktober.
2: Nee, maar de mensen willen zoiets vaak toch al weer een beetje weten natuurlijk.
1: Ja, hè? Maar dan weten ze dat. Dat zijn de data's. Ja. Dan kunnen ze zich daar vast op richten.
2: En Juliet, tuurlijk vaste fans...
3: Noem maar eens 2.
2: En noem maar eens 2. Ja, jullie zelf natuurlijk. Ja. Maar als je dan ooit bij een optreden denkt van... Oh, die zijn er en ze zijn er niet. We hebben dan zo... Huh?
3: Nee. Nou, zo denken wij niet.
2: Nee, zo denkt je niet.
3: Het is wel zo. Er zijn wel sommige mensen die je heel veel optreden ziet, inderdaad. Maar als ze niet zijn, dan zijn ze niet.
2: Dan zijn ze er. Dan is het ook goed.
3: Zo fanatiek zijn we er allemaal niet mee bezig.
2: Ben ik er zelf niet mee bezig. Nee. Goed, dan gaan we naar een volgend liedje. En daar weet je al, Tienes, welke dat is?
3: Ik had er eigenlijk nog niet over gedacht. Ja, doe maar iets.
2: Je wilde ook nog een liedje doen hiervoor. Die komt net hier binnen gewoon.
3: Over Albert. Ja, dat kunnen we even gauw tussen
2: doen. Dat kunnen we dan even doen.
3: Hadden
2: we
3: Albert vorige week beloofd. Albert die kwam vorige week binnenkeurig met gebak. En wij wisten amper dat hij jarig was. En toen hadden we geen lang zoals leven. Albert, je komt nou binnen en ik had beloofd dat ik het zou doen. Hier komt het aan. Van jou.

0: Hip voor de piep! Hoera, ja! Dacht het wel.
1: Ja, dacht toch. Hoera, Albert.
2: Bedankt.
1: Ja, alsjeblieft.
3: Beloofd is beloofd.
1: Alsjeblieft. We gaan nog een liedje draaien van het Kwartjesvolk met Thuis. En dat wordt ook gezongen door de kindjes? Of,
3: Nee.
1: Of thuis te zijn?
3: Nee, maar dat staat op een kerst-CD. Dat heet ook Thuis of zo.
1: Ja, die heet ook Thuis. Ja.
4: Nee, dus Thuis hebben we echt lekker op een optreden huis mogen en het thuis veilig is. En mooi sentimenteel in onze team.
1: Wel, hè?
3: Ja.
4: Prachtig.
3: Ja.
5: De zon.

0: Ja, blijven allemaal prachtige nummers van het Kwartjesvolk. We zijn hier nog steeds aan het buurten over 45 jaar Kwartjesvolk. En Jan van Schijndel en Tinus natuurlijk ook, die zijn hier in de studio om daarover te praten. En jullie hebben ook altijd een jaarlijks uitje.
1: Ja, dat kunnen we stellen.
2: Ja, we hebben veel van die tradities.
1: Die kast die moet leeg.
0: Jullie hadden het al over die kast. Die is nog nooit verdeeld geweest.
2: Nee, we hebben voor het geld gevraagd toen. En al mijn geld doen we in een potje.
0: Ja.
2: En dat hebben we eigenlijk altijd leuke tradities van gedaan. Hè? Een nieuwjaarsborrel aan het einde van het seizoen. Dan hebben we altijd barbecue bij Walter in de tuin. Had Walter al netjes geregeld. En dan, als we begonnen, dan hebben we ook weer een borreltje pakken, denk ik. En dan was het kerstmis en we ook met z'n allen iets leuks. Maar ja, het grootste was altijd, het eerste weekend van april, gingen we met z'n allen een weekendje weg. Hè?
0: Ja, want hoeveel jaar doet het dat dan al?
2: Ja, de eerste jaar niet, maar dat zal ik maar 40 doen.
1: Ik denk het wel, zoiets, ja.
0: Moet je kijken, 40 jaar, dan ga je samen al zo. En daar hebben echt al heel Nederland gehad.
2: Ja.
1: Wat we ook hebben, niet moet je vergeten, is wat we ook hebben gehad, de kindjesweekend, hè?
2: Ja.
0: Het kind.
1: Lange tijd.
0: Oh, dat is bij Walter.
1: Ja.
2: Ja, toen de kinderen kwamen, toen waren we het allemaal.
0: Hoe oud is de oudste nou?
2: De oudste.
1: 40, denk ik.
2: Ja, Mart. Oh ja, Mart, ja. Mart is de oudste.
0: En de jongste? We zijn allemaal kleinkinderen bijgekomen.
2: Dat weten wij al.
0: Jo, dat weten jullie allemaal niet meer. Het zijn nog wat een heel noop.
1: Dan hebben we gewoon een weekend bij Walter. Die een grote loods had en zo. En tenten en alles werd er op de plak getrokken.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, dat zijn van die leuke dingen. Die we er allemaal van dinnen van. Vandaar dat de kas ook altijd leeg is.
2: Ja.
0: De kas is altijd leeg.
1: Oost altijd,
0: Oost altijd leeg.
2: Ik denk dat Piet en Hent ons heel vaak gesponsord hebben. Wij niet wisten.
1: Ja.
2: Zo was het dik.
0: Goed, een gebeurtenis tijdens een optreden waar heel bijzonder en grappig was. Maar de umste beurt antwoorden.
2: Nou, het mooiste
0: wat denk jij aan Jan?
2: Ik weet nog, denk ik een keer met mijn traporgeltje. Dan hadden we zo'n mooi nummertje. Oh. En ik had een traporgeltje. En bewegen was zo'n goedkoop podiumje. En door dat bewegen ging ik steeds verder naar achteren met mijn stoel, maar had ik niet in de gaten. En ik flikkerde op een gegeven moment.
0: Oh, echt?
2: Met echt tussen al mijn instrumenten in. En die mensen allemaal applaus, want ik dacht dat het gewoon echt van ons was. Dat vond ik echt geweldig. Ik flikkerde al mijn adem allemaal open en de mensen allemaal klappen.
0: Serieus?
2: Ik dacht dat het echt was.
0: En jij, Tinus?
1: Ik denk een optreden, ik zeg niet wat het waar.
0: Nee, hoeft ook niet.
1: Maar in ieder geval. Dan moesten we, als we van het podium afgingen, door een deur.
0: Ja.
1: Maar die deur die was eigenlijk lager als het podium waar ik hoger. Dus je moest bukken om door die deur te gaan. En op een gegeven moment was het optreden afgelopen. Zit Tinus Schijndel gewoon naar huis. En meestal waren wij gewend om even iets te drinken en zo. Gezellig nooit buurten. Gewoon naar huis. En meteen, hij wou weg. Maar wat bleek nou? Hij had zo druk zijn kop gestoten, als hij naar beneden moest, dat hij een keer beurs wou en tegen die deur ongeschubt hij en een groot gat erin.
0: Oh. Dus. De mensen weten dat nog steeds niet.
1: Die zullen wel nog wel goed weten, maar daarom zei ik ook niet waar het
0: was. Nee.
1: Het was ook wel heel grappig, gewoon het feit dat Tien dan eens kwam gewoon naar huis. Weet wel heel kort af.
0: Ik wist niet waarom, maar naar de rand wel.
2: We hebben veel mooie dingen gehad.
1: Ja. Ja.
2: Walter en Ton met politie, weet je nog?
1: Oh ja, ook.
2: We hadden Helmond opgetreden, het was midden in de nacht en we waren echt goed gelumineerd hoor. En Walter en Ton denk ik ook. En toen hadden we nog geen fatsoenlijke wagen, hadden we een ander wagentje. En daar gaan we een zeil over zitten en die hing over het nummerbord. Maar dat wisten wij niet. Maar in ieder geval, wij de midden in de nacht, denk ik, geloof twee s'nachts, zo was het in huis tifte. Politie, ook al lang gezien ze Ton, achter ons. Shit. En Walter zegt, ja, ik heb gedronken. Nou, we zien wel. Politie, ja, God, weet je meneer welk wanhoud? Waarom hou ik jou aan? Ik zeg, ja, ze wilden dat ook niet weten. Het zeil hangt achterop in een bord. Ik zeg, ja, ze wilden, ruim elkaar op. Maar ja, we hebben een probleem, ik ben de weg kwijt. We moeten naar Zeeland toe. Geef niks aan de politie, rij mij maar achterna. Ik zal jullie veel rijden. Ja. Ik zal het kanaal gebracht. Mooi zwaaien. Och, als we te gaan moeten blazen in.
1: Ja, dan
2: gaan we er nog staan.
0: Volgens mij kunnen jullie een boek schrijven over gebeurtenissen die jullie meegemaakt hebben.
2: Echt heel veel leuke dingen.
0: Nou, bedenk er nog maar eens eentje, want we willen daar nog horen. Maar, Tinus, had jij nog een liedje uitgezocht?
1: Ja, ik heb een nummer van Marieke Sien. Vind ik een beetje toepasselijk. Blijf het gewoon ook bij. Maar dat zijn gewoon vrienden van ons ook gewoon. En die gewoon straks een klein aandeel hebben in ons programma. Want die gewoon de beelden verzorgen gewoon van op de schermen.
0: En jullie hebben nogal wat beelden.
2: Nou,
1: we laten niet alles zien.
2: Nee.
1: Maar goed, Marieke Sien, die gaat zeggen, en een vriend.

0: Ja, daar zijn we weer. Bijna aan het einde van het tweede uur van Op de Rand van Brabant. Maar we hebben nog even tijd. Jan en Tinus, hoe ziet u de toekomst van Kwartjesvolk?
1: Ja, dat weet niemand. Nee.
0: Nee, dat weet je nooit.
2: Nee, hè? Precies.
3: Nee, we zijn mensen op leeftijd en we kunnen van alles krijgen. En we hebben al jaren tegen elkaar gezegd, jongens, laten we genieten. Zolang als we kunnen. Het is al lang quality time voor ons. Na de 40 jaar zijn we, nou, dat is geweldig wat we hebben bereikt. Toen vroeg ook iemand hoe lang ik nou deel al de 45 jaar, dat weet niemand.
0: Ja, want ik hoorde net dat je het had over als we maar net zo lang door konden gaan als Puff en Stuff. En dat bestond maar 5 jaar.
2: Ja, daarom,
0: en nu zitten jullie al op 45 jaar.
2: Dat gaat ook al wel over 30 jaar terug. Hè?
3: Nee, daar moet er gewoon heel relatief in zijn.
0: Het is een schoon hobby.
3: Het is een mooi hobby. En zolang we het kunnen, blijven wij spelen. Ja, en met alle handicaps die we tegenkomen. Want dat is ook zo, hè. Kijk, iedereen van ons heeft wel iets. Maar goed.
0: Nee, dat klopt.
3: Dus
0: het is zoals het is.
3: We blijven spelen zolang we kunnen.
0: Kijk, ja. Nou. Want optredens hebben jullie meer dan voldoende, denk ik.
3: Ja, we hebben
0: 1 tot 2 in de maand.
3: Ja.
0: Buiten de vakantietijd.
3: Ja.
0: Want het volgende optreden, dat is toen nog, dat is helemaal in Westelbeers.
3: Ja, waar,
0: hij
3: nog.
0: Is bijna België. Het Van Hier Festival. Is echt heel bijzonder, want ik ben er al ooit geweest. En het is echt prachtig om daar gewoon echt een beetje volk.
3: Oh, mooi. Nou,
0: ja, het is echt volk.
3: Ja, dus, mogen, het buitengebied open, denk ik. Dus dat is wel ons vat en dan de echte groepen.
0: Ze hebben ons vat en dan is de echte. Nee, ze beginnen met de echte. Ja. We zijn bijna aan het einde. Want we hebben nog een heel mooi liedje op het eerste gezicht. Dat is ook een nieuw liedje van jullie weer.
3: Ja.
0: Zijn er nog dingen die je kwijt wilt?
3: Nee, we zijn blij dat we die hebben mogen bereiken met z'n allen. En denk me. Een paar Zeelandse jongens zo'n mooie tijd heeft gehad.
2: Ja, goed. En dat dan ons jubileum rond zit te komen. En daar wordt een tijdlijn van oude, nieuwe nummers. Maar ook met wat beelden erbij, wat clips en dat soort dingen.
3: Ja.
2: Maar dan komen we tegen die tijd, zeg maar. Komt na onze vakantie terug. Komen we er ook.
0: Ja, want wij hebben in augustus hebben wij sowieso met ons programma ook vakantie. En in september ben ik jullie de artiest van de maand. Dus daar komen gewoon weer een hele hoop liedjes van jullie weer terug.
2: En dan zullen we er verder op ingaan.
0: De informatie
2: maar dan is
0: intussen
2: de kaartverkoop ook begonnen en zo. Dus,
0: daarom komt het helemaal goed.
2: Ja.
0: Heel veel succes. Ja.
3: Hou onze website maar in de gaten. Komt het
0: de website is Kwartjesvolk, denk ik.
3: www.kwartjesvolk.nl
0: Nou, Jan Kaai, bedankt dat jij hier waart vandaag. Voor alle info en succes. Fijne vakantie ook. En we gaan afsluiten met een liedje van Kwartjesvolk. Een nieuw liedje opgenomen op het eerste gezicht.

0: Gezicht. Ja, en we zijn bijna aan het einde van ons programma. En we sluiten ook af met een nummer van BZB. En dat is ook zo'n groep eigenlijk, een beetje ook zo'n vriendengroep uit Volkel toen de tijd. Hè. Die hebben dan veel meer bereikt als wij. Maar gewoon, dan vond ik het wel om af te sluiten met een stukje lopen. En voor de rest, ja, kan ik iedereen bedanken voor het luisteren gewoon. En ja, een goede zondag te wensen.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: En gelukkig.
1: Sluit ik het af met een spreuk. En ik vind dat je ook wel een beetje op jullie slu.
0: Oh, we zijn benieuwd.
1: Ja. Wie een zonnetje brengt in het leven van een ander, wordt er zelf ook door verwermd.
0: Ah,
1: ik denk dat jullie door jullie optredens ook altijd...
0: Ja, ja, precies.
2: Ik krijg er warm van.
1: Nee. Ja, ik krijg er warm van. Eet. Goed zo, fijne zondag allemaal.
3: Stukje lopen door het bos, zeilen op het IJsselmeer. Een tochtje door de duinen, want het is zo lekker weer. Een weekendje survival over.

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
0: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Kies voor van der A.
1: MFM
0: Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Is uw elektrotechnische installatie...

0: installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
6: MFM.

Een hele goede morgen, luisteraars. Ja, het is alweer zondag. Het gaat zo vlug. Een weekje is helemaal niks. En als het zondag is tussen 11 en 1, dan weet je wat dat betekent. Dan hebben we het programma Het Moet Kunnen. En vanuit de studio in Os heet ik je van hartelijk welkom bij een 2 uurtjes gezelligheid, zo mogen we het wel zeggen. En muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de koffietafel, aan de keukentafel. Koffietafel wil ik toch nog eventjes mee wachten. En ja, een lekkere kop koffie binnen handbereik, dat heb ik dus ook. En of je nou aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Of je bent lekker aan het trimmen. Het kan allemaal. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan gaan van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. Heb je een verzoekje en, of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal. Bel gerust naar 0412-627733. Ja. En ik ben vandaag eigenlijk een beetje in de fout gegaan, want normaal heb ik altijd mijn gsm bij me. Die heb ik thuis laten liggen. Dus ja, dat is nou helemaal niet anders. Dus ik zal ook wel wat minder verzoekjes gaan krijgen, denk ik. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Schenk nog eens in en dan gaan we er samen een hele gezellige dag van maken. Een lekkere zonnige dag.

Ja, we gaan er vandaag weer een hele gezellige middag van maken. En je hebt al lekker wat vertier gehad in de 2 uurtjes voor mijn uitzending van Tinus en Willemien. Ook in het tweede uur heel veel aandacht voor het 45-jarig bestaan van het kwartjesvolk. Dus ik heb ze hier al kunnen feliciteren. Dus dat doe ik nogmaals een keertje voor de radio dan, want het is toch niet niks. Het is gewoon een gezellige vriendenclub, altijd geweest en gebleven. Ja, wat wil je nog meer? Mooi verhaal was het en wij gaan door met ons programma Het Moet Kunnen. En daarin zit ook wat informatie. Want in Uden, daar kunnen de mensen de hart ophalen. In het centrum van Uden kunnen kermisliefhebbers de komende 10 dagen weer genieten van meer dan 120 attracties. Kermiswethouder Jeroen van der Heuvel die opende vrijdag feestelijk de Udense megakermis. En de kermis is te vinden op de markt, op de Nieuwe Markt, op de Botermarkt, op het Mondriaanplein en het Bevrijdingspark. En wat ik dan heel mooi vind, is dat op het Bevrijdingspark, dat daar attracties staan voor de kinderen. Hartstikke mooi dat ze dat centraal hebben gezet daar. 2 van de nieuwe attracties zijn de Sky Screamer, een splinternieuwe reuzenschommel die niet alleen hoog de lucht in gaat, maar ook nog eens een keer over de kop draait. Nou, dat geeft sensatie. En de Inversion XXL, een schommel die over de kop gaat. Dus ja, je kunt helemaal over de kop gaan in Uden. Wat hebben we verder nog meer? Want ik ga per ongeluk mijn schermpje wegdoen. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar het is in ieder geval een hele mooie kermis. Ik kom er zo wel eventjes op terug. We gaan eerst even een mooi liedje draaien. Dat wordt er eentje van Bruno Mars. En Bruno Mars heeft een nieuw album uitgebracht. De Bruno Mars aanhangers die hebben zoiets van, ja, het is allemaal een beetje zoetig. Maar ik moet zeggen, ik vind het een prachtige album en ik ga er een mooi nummer van draaien. Dance with me. Bruno Mars. En fijn dat jullie er zijn. En jammer dat ik mijn GSM vergeten ben.

Mooi nogmaals. Ja, en normaal krijg ik altijd eventjes een berichtje vanuit Australië of er geluisterd wordt of niet. Ik kan dat dus nu niet constateren, dus ik ga er vanuit, Marilyn, dat je gewoon zit te luisteren en anders is er nog helemaal niks aan de hand. Ik heb in ieder geval mooie muziek vandaag weer. 25 or 6 to 4, Chicago. Lekker bakje koffie. Ja. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn.

rustig aan en dat was Hans van Meulen. Ja, er is in Schaik ook wat heftigs gebeurd. Want er is een Schaiks echtpaar voor bijna 2000 euro opgelicht met een babbeltruc. Een ouder echtpaar uit Schaik is vrijdagochtend, is dat gebeurd, voor 1800 euro opgericht door een loesjeverkoper van pannen aan de deur. En dit is het laagste van het laagste. Rond 11 uur belde een man aan die zich identificeerde als organisator van een evenement met scootmobielen. De man was geïnteresseerd in het grasveld voor het huis, voor het gebruik voor de inrichting van een post tijdens het evenement, zo vertelde de zoon van het echtpaar. Hij wil anoniem zijn verhaal doen omdat zijn ouders zich schamen en er angst heerst dat die verkoper terugkeert. Nadat mijn vader goedkeuring had gegeven, werd gevraagd of de vrouw ook thuis was en toestemming wil geven, vertelde de zoon. Mijn vader draaide zich om mijn moeder te vragen en voordat hij het wist, stond de man al binnen. Eenmaal binnen zag de man goede kwaliteit pannen op het fornuis staan en veranderde hij het onderwerp van gesprek. Hij zou veel verstand hebben van goede pannen en door goede connecties voor een scherpe prijs topkwaliteit pannen kunnen leveren. Het was een heel overtuigend verhaal. Het ging ook heel snel. Mijn ouders zijn overrompeld, zegt de zoon. Maar het was natuurlijk een lulverhaal. Mijn ouders zijn dom geweest en zijn er met suiker en boter ingetuind, zegt de zoon. Zijn ouders waren in de veronderstelling dat 3 pannensets van topkwaliteit te kopen. De prijs? 1800 euro. Ja, het is nog een heel verder verhaal. Kijk maar eens op de site van DTV, dan kun je het hele verhaal lezen. Maar het is natuurlijk schandelijk dat zoiets gebeurt. Dan komt er weer wat leuk. Natalie Cool. Natalie Cool, de dochter van. This will be. Fijn dat jullie luisteren.

Natalie Cohn. Ja, en dan heb je Natalie Cohn, je hebt spitskool, rode kool, savoie kool, bloemkool. Het lijkt wel of ik hier op de markt sta. Vorige week heb ik Nelly aan de telefoon gehad en die zei... wil je voor mij het nummer Indian Summer draaien? Eigenlijk was dat 2 weken geleden al. Toen dacht ik het gevonden te hebben en dan heb ik het vorige week gedraaid. En dat was niet het goede, zei Nelly. Ze zegt, het is niet de mooiste die ik gehoord heb. Dus ik ben toch eens aan het zoeken gegaan van de week. En nou, Nelly, denk ik dat ik hem heb. Ik heb ver moeten zoeken. Het komt van een album met allemaal oudere hits erop. En best wel een beetje bijzondere. En er stond deze ook op. En ik denk dat je deze bedoelt. In ieder geval is hij het niet. Geniet er toch van, want hij is heel erg mooi. En dat zeg ik ook tegen alle luisteraars. Geniet van dit nummer. Indian Summer.

Boskeks met Lowdown. Ja, en ik wil jullie nog eventjes wijzen op een uitzending die momenteel draait via Kompas. En die gaat over de heilige Donatus. Er is een expositie geweest in Reek met samenwerking ook met Corona uit Uden met het museum. En daar zijn bijzondere stukken te zien geweest. En er is een opname van gemaakt, een behoorlijke opname van Kompas, de heilige Donatus. De moeite waard om eventjes te kijken. Hij draait nog overdag, maar je kunt ook altijd nog terugkijken tot vanavond 7 uur. Maar je kunt ook terugkijken nog via YouTube of wat dan ook. Heilige Donatus was een beschermheilige voor onweer en ja, alles wat lelijk is, zal ik maar zeggen. Eigenlijk had ik eerlijk verwacht dat hij een beschermheilige was van de donateurs. Ja, had ook gekund. We gaan naar iets Duits en die draai ik voor Gerrit, want misschien luistert hij wel. Ein Festival der Liebe. Donatus, ja. Je kunt toch wel doneren aan een of ander goed doen.

Ja, Gerrit, en groetjes hier vanuit de studio in Os, waar we live zitten. Ja, en mocht het niet helemaal gelukt zijn om te bellen, probeer het nog gerust een keer. 0412-62-7733. En ja, we hebben hier actuele informatie. En als je dan gaat kijken wat er de komende week staat te doen, eigenlijk voor onze hele regio heel veel. En eigenlijk maar door één festiviteit, en dat is de Nijmeegse Vierdaagse. Want er lopen heel veel mensen mee, ook uit onze regio. In de gemeente Maashorst zijn ze zelfs zo ver gegaan dat degenen die mee gaan lopen, die hebben een shirt ontvangen met daar natuurlijk wat reclame over Maashorst op. Dus die gaan we ook allemaal zien. Maar wat me toch wel bijzonder trof is toch wel het volgende bericht. Want 15 jaar nadat Frank Muis uit Nijmegen leukemie kreeg, lopen zijn vrouw Leonie en kinderen deze week de Nijmeegse Vierdaagse. Met iedere stap vragen ze aandacht voor stamceldonatie, die hun gezin ooit hoop gaf in de strijd tegen de ziekte. Het is in januari 2011 als bij Frank leukemie wordt vastgesteld. Een stamceltransplantatie bood uitzicht op genezing, maar een geschikte donor vinden bleek een enorme uitdaging, vertelt Leonie. Naast medicijnen en chemotherapie was er een stamceltransplantatie cruciaal om Frank kans op genezing te geven. Pas na een wereldwijde zoektocht werd een match gevonden met een donor uit de Verenigde Staten. In de Nederlandse en Europese stamcelbanken was er geen match. Een mogelijke donor gaf ons als gezin hoop, vertelt Leonie. In september 2011 kreeg Frank de stamcellen toegediend en de hoop was dat zijn lichaam nieuwe, gezonde bloedcellen aan zou maken en zijn afweersysteem zich zou herstellen. Helaas, dat gebeurde niet, zegt Leonie. Hij was al te ziek en de transplantatie heeft niet meer kunnen aanslaan. Frank die overleed in 2012. Frank en Leonie die kregen samen 3 kinderen. Floor van 19, Jan 17 en Bram 15. En toen hun vader overleed waren zij pas 5, 3 en 1 jaar oud. En dit jaar lopen Floor en Jan samen met hun moeder de Vierdaagse om aandacht te vragen voor de stamceldonatie. Heel mooi gebaar en ik hoop dat ze ja, toch hele mooie momenten gaan krijgen tijdens het lopen. Er zal in ieder geval veel gepraat worden en veel aan Frank gedacht worden, denk ik. Ja, we gaan langzaamaan naar reclame en nieuws en ik ga dat doen met mama's en de papa's. Vaderdag en moederdag, ja!

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Op de auto bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
9: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij.

0: alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

啊。En een hele goede middag allemaal. Het is 11:11. Dan hebben we nog een klein uurtje te gaan met het programma Het Moet Kunnen. Mijn naam is Albert Kunneman. En dus nog één uurtje genieten van muziek in alle soorten en maken. En de verzoekjes van luisteraars en niet commerciële berichten. En natuurlijk het laatste lokale nieuws. Ik begreep dat het een beetje lastig was om verbinding te krijgen met de studio hier. Ik zou zeggen, probeer het nog een keer. Een aantal mensen is het wel gelukt. 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik ga zorgen dat jullie weer lekker op je wenken bediend worden. Ja, door de week daar zit ik altijd en luister ook naar andere radioprogramma's. En dan zit ik altijd te bedenken welke plaatjes dat ik dan in mijn uitzending zal draaien. En ik maak ook wel eens gebruik van YouTube om ideeën op te doen. Maar dan kom ik ook van die leuke dingen tegen, net als Jiskevet en zo. En dan kan ik toch de verleiding vaak niet weerstaan om te zeggen van, god, ik ga dat stukje toch eens even verder kijken. En zo was er ook een stukje van Jiskevet. En dat ging erover, ik zoek een vrouw voor mijn broer. Ja, en dan kun je nagaan, die drie spelers van Jiskevet, die doen er alle drie hun best mee om je aan het lachen te helpen. En dat gaat ook lukken. En ik zou adviseren, ga eens een keertje naar YouTube en zoek eens op Jiskevet. En dan ik zoek een vrouw voor mijn broer. En er was een liedje bij en een van die drie die gaat erop dansen. Dus die broer, waar die dus die vrouw zoekt, die kan heel goed dansen, vond hij zelf. En die danste toen op dit nummer, ik heb me rot gelachen.

Ja, Lois Lane, een nieuwe plaat van haar uitgebracht dit jaar. Ja, en het eerste uur is het veel niet gelukt om hier contact te krijgen met studio. Het gaat nu een stuk beter, heb ik begrepen. 04-12-6-2-7-7-3-3 voor verzoekjes of berichten die je nog eventjes door wil geven. Kan allemaal. Ik ben ook gebeld door Marie-José van der Heijden en die vroeg een plaat aan van Paul Brugmans. En dat nummer heette Keldonk. Ja, dat heet nog Keldonk. Alleen, ik heb het hier niet voorradig, Marie-José. Dus ja, ik moet je teleurstellen. Maar ik ga je ook weer hoop geven, want ik ga de komende week thuis zoeken. En het moet graag gaan, wil ik de plaat niet kunnen vinden. Ik ga voor jou zoeken en draai ik hem volgende week. Dan moet jij mij wel beloven dat je volgende week wel luistert, hè? Goed, als je wilt bellen, 04-12-6-2-7-7-3-3. En ik ga nu naar een plaat toe. Ik heb er straks in gedraaid van Roy Orbison, Indian Summer. Die vond Nelly heel erg mooi. Ze belde me ook nog op dat dat wel het goede nummer was. Nou, dat is leuk om te horen. Nelly. En van datzelfde album heb ik nog een hele mooie gevonden. Tenminste, die vind ik leuk. Die kennen we van The Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

mazzel komt, hè. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. Marco Schuitmaker. Ja, ik ga nog eventjes doornemen met jullie wat er vanmiddag wellicht nog komt. Van de sport weet ik het nooit zeker. Die zou dan om 2:00 beginnen. En daarna om 5:00 de wonderjaren van Jan van der Broek. Die heeft dan weer een mooi jaartje te pakken met wetenswaardigheden over dat jaar en bijbehorende muziek. En dan hebben we om 7:00 s'avonds van 7 tot 8 nog Jazz and Sunday. Ja, en ik heb hier mijn briefje staan. Elke werkdag van 4 tot 6. Jan op de radio. Dat is al heel lang niet meer geweest. En toch zit er beweging in. Ik weet niet wanneer Jan weer gaat beginnen. Dat hoor ik nog wel. Maar in ieder geval op korte termijn denk ik dat je toch Jan weer kunt verwachten. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Want wat hebben we hem gemist? Ja, toch? Ja, voetballen. Gisteravond hadden we dus een wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland. En dat ging over de 3e plaats. En voor de rust was het al 4-0 voor Engeland. Na de rust kwamen toch de Fransen wat terug. Maar ze hebben toch de stand niet in hun positieve flow kunnen houden. Het was 6-4 geworden voor Engeland. Dus Engeland is 3e geworden. En vanavond, ik dacht om 9:00... dan moet ik nog even nakijken, maar dat denk ik wel. Om 9:00 is de finale tussen Spanje en Argentinië. En als je mij vraagt, wie moet er voor jou winnen? Dat is puur persoonlijk, hè? Dan zeg ik, laat Spanje maar winnen. Want ik zie het al voor me. Trump, die moet er natuurlijk bij zijn met de uitreiking van de bokaal. En die wil kunnen zeggen, de best team ever. En dat gaat hij nooit tegen Spanje zeggen, want Spanje deugt in zijn ogen niet. Als Messi wint, Argentinië wint, dan moet je eens kijken. Dan zijn de mooie woorden die zijn niet toereikend voor alles wat die Duits zou willen kramen. Ik hoop alsjeblieft dat het niet zo is. Ik gun het de Argentijnen ook wel, maar de Spanjaarden dan toch iets meer. Ik kan me wel voorstellen, als je in zo'n dingen zit, hoe heet het? Als je daar bij bent, bij het voetballen, en je hoort de mensen zingen, en je zit in de sfeer, in het stadion bedoel ik dan, dan moet dat prachtig zijn. En dan kwam ik van de week een opname tegen van You Never Walk Alone. En dat is puur door het publiek gezongen. En daar stond bij, the best walk alone ever. Nou, oordeel zelf. Prachtig sfeertje.

Vanavond dus de finale tussen Argentinië en Spanje. Wat prachtig. En hier de nieuwe van de Rolling Stones, van hun nieuwe album. Side Effect heet dit nummer. En bellen kan nog steeds.

van het nieuwe album van de Rolling Stones, Side Effects. En we gaan eventjes naar Os toe. Want er is een zomerweek vol activiteiten in de Osse Schadewijk. En dat laat zien waar de bewoners goed in zijn. Samen iets moois neerzetten. Sinds zondag zijn er verschillende activiteiten tijdens de zomerfeesten. Die gaan nog door tot en met volgende week zondag. En deze vrijdag, afgelopen vrijdag, komt er een mobiele kinderboerderij naar het parkje aan de Kapelaan Nouwstraat. Na deze boerendag heeft iedereen wel naar uitgekeken, vertelt Jacqueline van Timburg. En zij is een grote bedenker van de zomerweek en ook van de schaatsbaan in de wijk afgelopen winter. Ronnie van Leeuwen is de uitvoerder van mijn ideeën en de hele buurt helpt mee tijdens de dagen zelf, zegt ze. De activiteiten zijn behalve een feest voor de buurt ook bedoeld om een andere kant te laten zien van de Schadewijk, die geregeld negatief in het nieuws komt. Wij kijken hier juist naar elkaar en er is veel saamhorigheid, wat je bij deze activiteiten ook weer ziet, zegt Van Tilburg daarover. Een jongens- en meisendag, zeskamp, springkussendag, een demodag met country line dancers, hip-hop en kickboksen, live muziek en multiculti-dag stonden de afgelopen dagen al op het programma. Het is echt superleuk en we kregen fijne reacties. En zondag zaten we geregeld op 190 bezoekers die tegelijkertijd hier waren. Het mogen er maar 200 zijn, dus we houden dat wel goed bij haar, dus voor Tilburg. Van de hitte hadden de bezoekers volgens haar weinig last, doordat de bomen in het parkje voor voldoende schaduw zorgen. Prachtig mooi toch? Ja, over mooi gesproken. Rob ten Nijs.

beetje droge mond. Ja, maar ik heb mijn koffie ook nog niet op, dus dan moet ik zo ook weer eventjes aan. Ja, over droogte gesproken. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk heel weinig regen gehad. En dat heeft wel de gevolgen voor de waterstand in onze rivieren. En ook in Lid hebben ze daarmee te maken. Want bij de Maxima sluizen in Lid is het op het moment passen en meten. Beroeps- en pleziervaart die schuift langzaam de sluis in, terwijl de sluismeesters proberen zoveel mogelijk boten tegelijk mee te nemen. Dat doen ze omdat het waterpeil in de omliggende rivieren uitzonderlijk laag staat. Door de droogte moet Rijkwaterstaat zuiniger omgaan met het beschikbare water en worden sluizen vaak minder geschud. Een volle kolk en dan pas schutten, dat is het uitgangspunt bij de Brabantse sluizen. Niels van Eersel van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland die ziet dagelijks wat de gevolgen zijn van de lage waterstanden. Omdat er minder water is, zegt hij, hebben we ook minder water om schepen optimaal en op en neer te schutten. Je zou zeggen schudden, maar dat is niet de bedoeling. Niet schudden, maar schutten. Daarom vangen we schepen op en zorgen we dat we een volle kolk hebben. Boten moeten nu maximaal 2 uur wachten voor ze de sluis door kunnen, schrijft Omroep Brabant, waar het bericht vandaan komt. De waterstanden in Nederlandse rivieren die zijn laag. Op het droogste jaar in 1977 na stonden de rivieren nog nooit zo laag rond deze tijd van dit jaar. Dat komt omdat er afgelopen weken weinig neerslag in Nederland en in de stroomgebieden van Rijn en Maas viel. Ja, daar vertel ik eigenlijk helemaal niks nieuws mee. Wel dat Mike Bublé een mooi nummer uitgebracht heeft van Queen.

Daar gaan we er langzaam maar zeker uit. Nog eventjes dit, misschien wel leuk om te weten. Want tijdens de open dag van de Maashorstboeren is zondag de streekproductenkaart voor de gemeente Maashorst en Bernhezen gelanceerd. En daarop staan 50 verkooppunten van streekproducten als aardbeien, vlees, kersen, eieren en lokaal gekweekte zalm in de regio. De eerste folder die werd afgelopen zondag 12 juli door Ingrid Verkuijlen van Platform Toerisme Maashorst uitgereikt aan wethouder Jeroen van der Heuvel bij de zalmboerderij Maashorst. De nieuwe kaart die brengt boerderijwinkels, melktaps, kwekerijen, boomgaarden, molens en andere verkooppunten overzichtelijk in beeld. En Platform Toerisme Maashorst heeft de streekproductenkaart samen met de Maashorstboeren uitgebracht. Goed, nou, kijk op de site van DTV en er komt nog meer te weten. Ik ga afsluiten. Ik dank jullie heel hartelijk voor ja toch de telefoontjes die ik nog gehad heb. Het zijn er natuurlijk wel minder omdat ik mijn gsm vergeten was. Slordig, maar het is niet anders. Ik wens jullie nog een hele fijne dag, een hele fijne week. En volgende week dan zijn we er weer lekker live met Het Moet Kunnen. We gaan eruit met Copacabana. En veel plezier bij het voetballen vanavond. Mogen de beste winnen, maar ik hoop Spanje. Tot volgende week.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen.

0: kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controle. Strijd langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

Miami, South Beach, bringing the heat,

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Tussen de grens en Duiven is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey.

0: gedood en gemarteld. Begin januari richten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Kink en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten.

0: geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: mooie van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook voor de grensovergang een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslag.

0: Terrorist, 77 mensen doden bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Hey, pst, hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is dé specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: FM.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken

0: Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
5: Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli, mega Kermis Uden. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: MFM.

0: Cheers!
1: Een hele goede zondagmiddag en welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag zetten we de tijdmachine op 1988. Een jaar dat bol stond van bijzondere gebeurtenissen. Nederland vierde sportieve successen. De muziek was volop in beweging en de compactdisc veroverde steeds meer huiskamers. Op de radio klonken de grootste hits van toen, terwijl het dagelijks leven toch heel anders uitzag als nu. Misschien denkt u terug aan uw eerste videorecorder, een vakantie met de caravan of een gezellige zomeravond waarop deze muziek uit de speakers klonk. In de komende twee uur halen we samen herinneringen aan 1988 op, met nieuws, verhalen en natuurlijk de mooiste muziek uit dat bijzondere jaar. Je luistert naar De Wonderjaren, hier op MFM Brabant.

0: 1988 keerde de Amerikaanse Space Shuttle weer terug in de ruimte. Op 29 september werd de Discovery gelanceerd tijdens missie STS-26, precies 975 dagen na de ramp met de Challenger. De lancering liep nog enige vertraging op door de harde wind en technische problemen met de ruimtepakken van twee astronauten. Na een succesvolle start werden verschillende wetenschappelijke experimenten uitgevoerd en een satelliet in de baan om de aarde gebracht. Op 3 oktober 1988 landde de Discovery veilig op Edwards Air Force Base in Californië. Daarmee begon een nieuw hoofdstuk voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma.
1: They're in the process of putting on the pressure suits that the crew will wear on future missions. This particular suit room, there's mission specialist Pinky Nelson, who has on his launch and entry helmet, Dave Hilmers, who is in the process of completing his suiting up process as well. In the foreground, Commander Rick Hauck, in the process of putting on his pressure suit. And then in the background, you can see mission specialist Mike Lounge waving at the camera there, and the other crew around the room.
2: CCSD,
3: could
2: that be? Yes, sir, for the ASP, are you going to stow the extra 5 amp fuse of the crew?

0: televisieaanbod veranderde flink in 1988 met de komst van Nederland 3. Daardoor verdwenen de bekende wisselavonden waarop verschillende omroepen dezelfde zender deelden. De publieke omroepen kregen een vaste plek op één van de drie netten. Nederland 2 ontwikkelde zich steeds meer tot de zogenaamde pretzender, met waar veel amusement en grote sportevenementen werden uitgezonden. Ook ontstonden plannen voor een commercieel televisiekanaal door onder meer Avro, Tros en Veronica, maar die gingen uiteindelijk niet door.
1: Dit nemen we ook mee. Hallo, u zult misschien verbaasd zijn om mij hier te zien, maar ik ben gevraagd door de NOS om te helpen met de verhuizing. De NOS gaat namelijk verhuizen per 4 april naar Nederland 3. Kom, we gaan deze kant op. Theo, eens even kijken. Die slakken, die schild, dat laten we hier. Die bloemetjes ook. Maar oh, maar dit moeten we meenemen natuurlijk. Die is nog een Freek geweest. Oh, die nemen we mee. Nou, op Nederland 3 krijgt u iedere woensdagavond film, tv-spelen en toneel. Ah, kijk nou eens. De derde netkousen van Adèle. Oh, die vind ik toch wel leuk. Die nemen we ook mee. Waar was ik gebleven? Oh ja, op vrijdag is er op Nederland 3 altijd muziek. Dus die strijkstok nemen we mee. Daar kan altijd wat aan blijven hangen. Ah, kijk nou eens. Boa's. Die zijn nog van mij geweest. Dus die neem ik mee. Ik wil wel inpakken, maar niet wegwezen.
2: Nederland 3. Net wat je zoekt.

0: Het absolute hoogtepunt van 1988 was zonder twijfel het winnen van het Europees kampioenschap voetbal. Op 25 juni versloeg Nederland in de finale in München de Sovjet-Unie met 2-0. Doelpunten van Ruud Gullit en vooral de legendarische volley van Marco van Basten bezorgde Oranje de eerste tot nu toe enige Europese titel. Het hele land vierde feest en miljoenen Nederlanders gingen de straat op. De volley van Basten wordt nog altijd beschouwd als een van de mooiste doelpunten uit de voetbalgeschiedenis.
1: 1 tegen 1 wordt het. Buren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek staat. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Jongen, wat een doelpunt.

0: 1 juli 1988 botste in Rillandbad in Zeeland een personentrein en een grindtrein op elkaar. 3 mensen kwamen om het leven en meer dan 20 reizigers raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het traject tussen Roosendaal en Vlissingen. Direct na de botsing werd in Rillandbad een opvangcentrum ingericht voor reizigers en hulpverleners. De zwaarst gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in Goes en Bergen op Zoom. Het ongeval leidde tot uitgebreid onderzoek naar de veiligheid op het spoor.
1: De NS werkt met man en macht om de ravage van het treinongeluk in Zeeland op te ruimen. Bij dat ongeluk vielen 2 doden. De hele nacht zal worden doorgewerkt en morgen om 12 uur moet het treinverkeer tussen Roosendaal en Vlissingen weer normaal zijn.
2: Terwijl het onderzoek naar de oorzaak van de treinramp voortgaat, maar nog geen conclusies heeft opgeleverd, is de NS vanavond en de komende nacht druk in de weer om de ravage op het baanvak Rillandbad-Krabbedijke op te ruimen. Het meest gehavende deel van de trein, dat ver naast de rails was terechtgekomen, is teruggezet op zijn eigen onderstel om hem zo weer naar Bergen op Zoom te kunnen vervoeren. Samen met het opruimen van de grindtrein zal dit karwei, als alles meezit, morgen rond het middaguur afgerond kunnen zijn. De treinverbinding door Zuid-Beveland en Walcheren zal dan mogelijk in de loop van de dag weer voor het publiek klaarstaan. In de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Goes liggen nu nog in totaal 9 passagiers. Meer dan 20 mensen konden na behandeling weer naar huis. Van de 9 opgenomen slachtoffers liggen er 4 op de intensive care. Maar niemand verkeert meer in levensgevaar.

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben samen al een mooie reis gemaakt door 1988. Een jaar waarin Nederland feest vierde na het winnen van het Europees kampioenschap voetbal en waarin de muziek uit de jaren 80 op volle toeren draaide. Maar er ligt nog steeds veel moois voor u klaar. Na het nieuws keren we terug met nog meer herinneringen, bijzondere nieuwsverhalen en natuurlijk de grootste hits uit dat onvergetelijke jaar.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer.

terug bij het tweede uur van de wonderjaren op MFM Brabant. Ook dit uur blijven we in 1988. Een jaar dat bij veel Nederlanders warme herinneringen oproept. Het was het jaar waarin het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Rinus Michels Europees kampioen werd en de legendarische volley van Marco van Basten in de EK-finale voor eeuwige roem zorgde. Daarnaast klonken de grootste hits uit de jaren 80 dagelijks op de radio en werden cassettebandjes en cd's volop gedraaid.

0: 3 juli 1988 werd een Airbus van RNR boven de Persische Golf per ongeluk neergeschoten door de Amerikaanse cruiser USS Vincennes. De bemanning van het oorlogsschip zag het passagiersvliegtuig ten onrechte aan voor een Iraanse gevechtsjager. Twee raketten maakten een einde aan de vlucht. Alle 290 inzittenden kwamen om het leven. Het incident veroorzaakte wereldwijd veel verontwaardiging en bleef jarenlang een gevoelig onderwerp in de relatie tussen Iran en de Verenigde Staten.
1: De Amerikaanse president Reagan heeft toegegeven dat het oorlogsschip Vincennes een Iraans passagiersvliegtuig heeft neergeschoten in de Perzische Golf. In zijn verklaring zegt Reagan dat de Airbus per ongeluk is neergeschoten bij een zuiver defensieve actie. Door het ministerie van Defensie zal een volledig onderzoek worden ingesteld. De Amerikaanse president heeft ook zijn rouwbeklag overgemaakt aan de familieleden van de omgekomen passagiers en bemanningsleden. Hij noemde het incident een verschrikkelijke menselijke tragedie. Op een persconferentie in het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, drukte admiraal Crowe een spijt uit over het neerschieten van het Iraanse passagiersvliegtuig. Volgens de admiraal werd het naderende Iraanse toestel voor een F-14 gevechtsvliegtuig gehouden. Toen de Airbus na herhaalde waarschuwingen niet reageerde, heeft de Amerikaanse oorlogsbodem uit zelfverdediging geschoten, aldus de admiraal.
2: We believe that the cruiser USS Vincennes, while actively engaged with threatening Iranian surface units and protecting itself from what was concluded to be a hostile aircraft, shot down an Iranian airliner over the Straits of Hormuz. The U.S. government deeply regrets this incident. A full investigation will be conducted, but it is our judgment that based on the information currently available, the local commanders had sufficient reasons to believe their units were in jeopardy and they fired in self-defense.

0: Op 4 juli 1988 brak brand uit in een gloednieuw laboratorium van Tessenderlo Chemie in België. Het vuur woedde ruim een uur en veroorzaakte schade van tientallen miljoenen Belgische francs. De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan een installatie met een chemische stof. Ondanks de grote schade vielen er geen gewonden en kwamen er geen gevaarlijke stoffen vrij die een risico vormden voor de volksgezondheid of het milieu.
1: Vannacht heeft een zware brand gewoed in het bedrijf Tessenderlo Chemie. Fase 1 en 2 van het Limburgse rampenplan werden in werking gesteld. De schade zou in de tientallen miljoenen lopen, maar er vielen geen slachtoffers.
2: De brand brak uit even voor middernacht bij het uitvoeren van proeven in het nieuwe onderzoekslaboratorium op de benedenverdieping. Het vuur sloeg daarna over naar de andere verdiepingen. De bedrijfsbrandweer kreeg snel hulp van 5 brandweerkorpsen uit de streek.
3: Het was toen we daar ter plaatse kwamen een uitstaande brand over 3 verdiepingen. Ja, dus vanaf het gelijkvloers tot ongeveer plus 3. Ongeveer de helft van het bedrijf dat dus in vlammen stond. Nu, dankzij denk ik de goede medewerking die wij gehad hebben tussen de korpsen en ook dankzij de schuimmotorpomp van de brandweer van Hasselt, hadden wij het vuur omstreeks 1 uur onder controle.
4: Bij de brand is geen schade voor het milieu opgetreden. Met de eigen bedrijfsmeetwagen werden metingen in de atmosfeer in de omgeving uitgevoerd. Deze metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de bevolking. Ook alle brandbluswater zelf is in speciaal daartoe gebouwde bekkens opgevangen, zodat er geen sprake is van oppervlaktewaterverontreiniging.
2: Volgens de plaatselijke milieuactiegroep BELT is de brand geen alleenstaand geval, maar zijn er vaak ongelukken in de chemische industrie.
5: Dat kadert allemaal in in deze gedachte dat de inplanting van chemische industrie in een centrum wel risico's inhoudt. En daar heb ik mijn bedenkingen bij. Het is toch duidelijk dat die inplanting met gezond verstand moet gebeuren. En daarbij wil ik wijzen op de risico's die dat inhoudt.
2: Het getroffen laboratorium is pas vorig jaar in dienst genomen. De productieafdeling van het bedrijf bleef gespaard. De 900 werknemers kunnen dus aan de slag blijven.

0: Voor veel automobilisten veranderde er iets op 1 mei 1988. De maximumsnelheid op de Nederlandse autowegen werd verhoogd van 100 naar 120 km per uur. Tegelijkertijd werden de straffen voor hardrijders flink aangescherpt. Bestuurders die herhaaldelijk veel te hard reden, konden hun rijbewijs tijdelijk kwijtraken en forse boetes krijgen. De maatregel moest zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, zonder de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen.
1: Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Op de drukke wegen blijft het 100, benadrukt met nieuwe bordjes langs de weg. En er komt een veel strengere controle. De politie is over het algemeen heel tevreden over het rijgedrag. Al worden er op sommige weggedeelten massaal bekeuringen uitgedeeld. Vandaar ook dat minister Smit later in het jaar veel

0: 21 februari 1988 kwam de bekende Amerikaanse televisieprediker Jimmy Swaggart in opspraak nadat hij in verband werd gebracht met een prostituee. Tijdens een emotionele bijeenkomst in zijn kerk in Baton Rouge maakte hij bekend voorlopig te stoppen met preken. Zijn tranen en openbare schuldbekentenis werden wereldwijd uitgezonden. Het schandaal betekende een zware klap voor de populaire evangelisten van de Verenigde Staten.
1: Weer komt er één ten val van de Amerikaanse televisiedominees, de beeldbuiskruisvaarders tegen alles wat vies en voos is. Maar het vlees van Swaggart zelf blijkt te zwak. Mevrouw Swaggart vergeeft Jimmy zijn hoerenloperij. En stromen tranen stijgen ook ten hemel.
2: I have sinned against you, my Lord.
1: Maar de kerk van de Heer op aarde is niet te vermurwen. Eerst mag Swaggart niet meer op de buis en later wordt hij ook uit zijn ambt gezet.

En daarmee komt onze reis door 1988 ten einde. Twee uur lang hebben we samen teruggekeken naar een jaar vol bijzondere gebeurtenissen, sportieve hoogtepunten en muziek die nog altijd een glimlach op het gezicht tovert. Maak er een fijne week van en tot de volgende aflevering van de Wonderjaren hier op MFM Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

kan een bandgenoot zijn, dat deed John Coltrane bijvoorbeeld voor zijn drummer Elvin Jones. Kan een collega-muzikant zijn, deed Peter Bates voor Oscar Peterson. Het kan voor een geliefde zijn, ja, en dat deden er heel veel. In deze uitzending van Jazz on Sunday 8 Blues 4 opnamen. En ik begon met een stuk dat gitarist Herb Ellis schreef voor zijn zoontje. Blues 4 Junior heette het. Naast Ellis hoorde nu Roy Eldridge op trompet. Stan Getz speelde de tenorsaxofoon, Ray Brown achter de bas en Stanley Levi zorgde het drumwerk. Ja, en als je dan een blues voor je zoontje hebt geschreven, dan moet je natuurlijk ook een blues voor zijn moeder schrijven. Anders loop je kans op een echtelijke twist en een hoop alimentatie. Kijk, daar had Ellis natuurlijk absoluut geen zin in. Dus kreeg ook Janet Ellis haar eigen blues. En hoe hij die noemde? Ja, logisch. Blues voor Janet, natuurlijk. En diezelfde mannen staan er op Ellis ook bij deze hommage aan zijn vrouw.

Dat waren twee opnamen van Herb Ellis, waarmee we begonnen in deze uitzending van Jazz on Sunday. We gaan naar Lionel Hampton. Die schreef een blues voor zijn baritonsaxofonist Jerry Mulligan, de Blues for Jerry. En Mulligan nam die samen met Hampton op de gelijknamige cd uit 2002 op. En dat lijkt me toch wel apart, hè? Als je een blues staat te spelen die eigenlijk voor jezelf bedoeld is. Maar hij klinkt wel mooi, hoor. Blues for Jerry.

Ook saxofonist Coleman Hawkins liet via een blues blijken hoe ontzettend veel waardering hij had voor het spel van een collega. In dit geval was het de bassist Ron Carter. Met Ron Carter speelde hij heel vaak samen, ging je heel vaak op tournee. En die Blues for Run die kreeg een plaatje op de cd Coleman Hawkins with the Red Garland Trio. Kijk, zo'n Blues for Ron. Ja, dan zou je toch verwachten dat Ron Carter zelf de baspartijen ging spelen. Maar niets is minder waar. In dit nummer hoort u de baspartij die gespeeld wordt door Doc Watkins.

0: opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Dat was Blues for Run van Coleman Hawkins met het Red Garland Trio. Dan gaan we naar een drummer, Elvin Ray Jones. En Elvin Ray Jones was een van de meest invloedrijke drummers in de jazzgeschiedenis. Hij had een hele stuwende, polyritmische stijl van drummen en hij was een voorbeeld voor talloze andere drummers. Van 1960 tot 1966 was hij een van de vaste krachten in het John Coltrane Quartet en hij speelde op allerlei baanbrekende albums, My Favorite Things bijvoorbeeld en A Love Supreme. Het was dus wel terecht dat Coltrane hem op zijn Coltrane Plays the Blues met een eigen blues bedacht, The Blues for Elvin. En hij kreeg dat nummer notabene als openingsnummer van kant A, Blues to Elvin.

Bassist Charlie Hayden schreef voor Pat Metheny de Blues for Pat. Dat was een nummer dat ongeveer 6 minuten duurde en het kwam in 1983 terecht op de LP Rejoicing. In 1989 speelde Pat Metheny met zijn trio in Montreal. En hij opende het concert met dat nummer Blues for Pat. En toen was het opeens uitgewerkt tot een nummer van 14 minuten. U gaat luisteren naar die lange versie met... natuurlijk Pat Metheny zelf op gitaar, componist en bassist Charlie Hayden en Jack DeJohnette is de drummer in Blues for Pat.

0: En met dit lange Blues for Pets zijn we bijna gekomen aan het einde van deze aflevering van Jazz on Sunday. We begonnen met een Blues for Junior, toen voor Herb Ellis. En we eindigen met een Blues for Junior, deze keer van het Jeff Hamilton trio. Ik neem als afscheid van u, mijn naam is Marcel Bouwman, ik zocht de muziek voor u uit. En zoals elke zondag, Frank van der Vloed verzorgde de techniek.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Volgende week, zelfde tijd, 7 uur weer, zelfde zender, MFM Brabant, weer een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik wensen u een heel plezierige avond. Wij gaan eruit met Blues for Junior.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade.